Looking Glass en Brandy, your fine girl. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag dinsdag 18 augustus. Welkom bij Voor de Wekker Wakker, deze tweede werkdag. Het is weer een feitje, jongens. Nou, het regent buiten. Althans, wat ik hier uit het raampje kan zien in het grote Van Vliethuis. Het druppelt in elk geval, dus dat is een goed teken. Betekent dat het weer een klein beetje vochtig wordt, want we hebben het nodig. Het is zo droog. Ja, straks nog meer nieuws erover. Want zelfs die regenbuitjes die we nu hebben, die helpen niet echt mee. Nee, want die moeten gewoon een tijdje duren. Of beter gezegd, er moet meer regen vallen. Hè? Ja, want we zijn hier niet mee uit de problemen. Nee, nou, andere dingetjes. Ja, natuurlijk de musical Soldaat van Oranje. Wie kent het niet? De fans die kunnen hun hart nog één keer ophalen. Vorige maand toen stopte het, de Nederlandse musical. Sinds kort kunnen liefhebbers een object kopen. Ruim 300 decorstukken en andere voorwerpen die worden geveild. Op 12 juli kwam na 16 jaar een einde aan de langslopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis. Ja, de musical werd in Katwijk bijna 4000... Ja, zeg ik dat goed? Ja, 4000? Ja, 4000 keer opgevoerd. En heeft zo'n 4 miljoen bezoekers getrokken, hè? Ja. Ja, zo zijn er leuke decorstukken, requisieten bijvoorbeeld. Hè. Een Bentley bijvoorbeeld, een boot kun je kopen. Ja, een Bentley replica wel te verstaan. Een 3 meter lange decor motorboot, telefooncel. Een licht- en geluidsaansluiting heeft hij ook nog een keertje. En een grote reproductie van het portret van koningin Wilhelmina. Hè. Dus mocht je denken, dit vind ik wel leuk om in huis te hebben, dan gaat het binnenkort op de hamer, hè? Of onder de hamer, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hè? Ja. Dus alle spulletjes uit de bekende Soldaat van Oranje, die worden geveld. Goed, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en op deze dag in 1973 staat er wel een heel bekend Duits liedje op de allereerste plaats.

Dat was er weer een, zo'n juweeltje van Queen, hè, van lang geleden. One Vision. Voor de wekker wakker. Goedemorgen, dinsdag 18 augustus. Ja, ik zei het al een beetje, hè. Het regent buiten. Momenteel te maken met een regenzone. Die trekt van west naar oost over het land. Dat levert in de brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Lokaal zelfs 10 tot 20 millimeter. Vanmiddag dan trekt de regen weg richting Duitsland. Maar het kan natuurlijk nog altijd af en toe wat regenen. En ook de zon die gaat doorbreken. We hebben te maken met een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt 20 of 21 graden. Morgen dan is er weer wat regen. Want daar beginnen we mee. En dan wordt het in de loop van de dag weer droger. Breekt de zon weer op. Dan wordt het ook rond de 22 graden. Ja, ik zei het al, het is regenachtig buiten. Ja, na weken van droogte viel de afgelopen dagen eindelijk weer wat neerslag. Ja, fijn voor de boeren en ook voor de natuur. Maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte op te lossen. Ja, dat kunnen we niet oplossen met die buitjes die we nu hebben. De natuur, de boeren, de mensen met een tuin, die ontvangen de regen momenteel met open armen. Ja, het was al zo lang droog dat elk beetje water natuurlijk welkom is. Ja, toch is de regen van de afgelopen dagen onvoldoende om in één keer de droogte te verhelpen. Het neerslagtekort is sinds januari opgelopen tot gemiddeld ruim 300 millimeter. En om dat wat minder abstract te maken, dat zijn ruim 30 emmers van 10 liter water die elke vierkante meter in Nederland tekort komt, hè? Dus dat is niet mis. Dus dat buitje was wat we dus nu hebben, of ja, als het vandaag maar af en toe een keer regent, dat is niet voldoende om het neerslagtekort op te lossen. En dit is de nieuwe plaat van de 3J's uit Volendam, hè? Ja. En dat liedje dat heet Losvast.

Bleeding Colors and I Got What You Need. Ja, een paar weken geleden draaide ik hem ook en toen zei ik erbij van... Nou, die wil ik nog wel een keer doen, want hij is lekker. En hij zat inderdaad vandaag in de herhaling, hè. Ja, goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag de laatste hondsdag. De hondsdagen die begonnen op 19 juli. In het verleden was deze periode niet populair. Het was een tijd waarin het zeer warm was, ook als het regende. En ook nog heel vochtig was. Het was geen pretje als je geen koelkast had en al je eten bedorf. En daarom was het de hondsdag, hè, op 18 augustus. Ja, en in 1811, nog een historisch feitje, de Franse keizer Napoleon beveelt dat iedereen in Nederland die nog geen achternaam heeft, die binnen een jaar moet aannemen. Ja, sinds 1811 heeft Napoleon dat bevolen. Ja, maar even het nieuws van vandaag. Ja, de economische schade van de aardbeving in Colombia bijvoorbeeld, hè, zoals we weten, die is al opgelopen tot ruim 8 miljard euro. Dat heeft de president gezegd. Volgens de La Espriella gaat het om een voorlopig cijfer. Er is met name veel schade aan gebouwen in Colombia. Het aantal doden door de aardbeving staat op 294. En volgens de regering worden er nog bijna 200 mensen vermist. Ja. Ja, het epicentrum van de beving lag in Choco, een van de armste gebieden van het land in Colombia. De aardbeving is de eerste grote crisis waarmee de president wordt geconfronteerd. Ja, een paar dagen voor de beving is hij namelijk aangetreden als president. Ja, ondertussen ligt de Colombiaanse minister van Volkshuisvesting ook onder vuur, omdat hij ondanks de aardbeving op vakantie was geweest. Afgelopen weekend waren er ook foto's en video's opgedoken van die minister die op het strand van de Colombiaanse stad Santa Marta lag. Ja, dat is een beetje awkward natuurlijk, hè, als je land in een crisis verkeert en jij zit lekker vakantie te vieren. Ja, de zangeres Shakira bijvoorbeeld, die heeft een bezoek gebracht aan de belangrijkste stad in Colombia die getroffen is. En ze heeft ook scholen bezocht.

Oh yeah, Andreas Habibi en Aura met All We Need Is Love. Het is de dagtopper van deze dinsdag, de 18e augustus. Ja, het is een vreemde situatie in België. Er zijn wat bouwvakkers bezig geweest in Dendermonde. En die hebben daar tijdens renovatiewerkzaamheden in een kelderwand voor 9 miljoen euro aan goud ontdekt. Ja, en nou is het geval zo dat heel veel mensen zich over de hele wereld melden, omdat ze zeggen dat ze eigenaar zijn van het edelmetaal. Ja, een van hen die zegt dat het goud in een vorig leven van hem was. Zo schrijft de Belgische korpschef Patrick Vijs op social media. Ja, dat de gelukszoekers wel een extra zakcentje kunnen gebruiken. Dat blijkt wel, want ze melden zich allemaal massaal via de mail bij de politie. Ja, de BBC die heeft er ook over bericht, net als de Noorse TV2, het Japanse Yale.com en zelfs de New York Times. Ja, de politiechef die heeft een paar opvallende melders uitgelicht eigenlijk. Zo vraagt iemand zich af of die op basis van reïncarnatie aanspraak kan maken op het goud. Laat me weten welke documenten u nodig heeft, zo zegt de melder. En verder is er ook nog iemand anders die zegt dat het goud van zijn grootvader uit Letland was. Ja, de grootvader van de persoon die de mail verstuurde had hem verteld zo rijk te zijn als de zee diep is, maar dat zijn geld in een muur verstopt zat in België, waar hij een tijdje had gewerkt. Ja, en nu is het een van de kleinzonen die zegt dat het geld dus van hem is eigenlijk nu, hè. Ja, ja, er zijn heel wat creatieve mailtjes binnengekomen in elk geval. Dus mensen die aanspraak denken te maken op het goud. Ja, het zal je maar gebeuren, hè. Je bent aan het renoveren, een huis. En dan vind je voor 9 miljoen aan goud. Is niet mis, hè. In Dendermonde in België. Dit is Jamai. Genoeg te doen.

90s remix, hè. Door de voice-over het samengesteld, hè. De Blow Monkeys aan het eind en ook Paul Jong hoorde ik voorbij komen. Goed, het is druk op de weg op deze dinsdag. De A4 Den Haag Amsterdam is het aansluiten geblazen. Ook de A9, daar is het oppassen. Vooral bij Amsterdam, bij Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Daar staat 3 minuten vertraging. Rotterdam, Europoort, de A15. Richting Velzen, knooppunt Rotterpolderplein. Daar is het aansluiten, 5 kilometer. Breda, Gorinchem, daar is het druk. De A29 en de A50 richting Arnhem. Daar is het ook druk op de weg. Dus als je daar naartoe gaat, hou er rekening mee. Hè? Ja.

Bennett. Wakker, joh. Hey, als je nou weer moet gaan slapen. De Everly Brothers en All I Have To Do Is Dream, Dream, Dream. Zo'n juweeltje van lang geleden. Goed, voor de wekker wakker even kijken naar het nieuws. Ja, een bouwproject voor de grensbewaking in het Nationale Park in Texas is stilgelegd. Dus veel kritiek van democraten, net als de republikeinen die er tegen zijn. De ruige en de ongerepte natuur in het Big Bend National Park staat bekend om de grote biodiversiteit. Ja, eerder werd er al afgezien van de bouw van een 9 meter hoge muur dwars door het natuurgebied. Maar de plannen voor andere grensbewakingsmaatregelen, zoals een nieuwe weg bijvoorbeeld, andere verlichting en barrières, die bleven wel overeind. Ja, vorige week toen verschenen de eerste graafmachines in het park, in het natuurgebied. En toen was er in één keer veel bezorgdheid. En ook de politici aan de Republikeinse staat, die staan aan de zijlijn en die zijn er zwaar tegen. Ja. Goed, nou, het gaat dus eventjes niet door. En ook nog veel nieuws. Welcome to Derry krijgt een tweede seizoen op HBO Max. Zo meldt het vakblad Variety. Het eerste seizoen van de serie waarbij de horrorclown Pennywise centraal staat, werd in oktober vorig jaar uitgebracht. De reeks is een prequel op de twee reboot-films, It Chapter 1 uit 2017 en Chapter 2 uit 2019. Ja, het boek is al een keer verfilmd in 1990. Toen speelde Tim Curry ook de rol van Pennywise, hè, die bekende clown, hè, waar ook heel veel maskers van te krijgen zijn. Nou ja, binnenkort dus een tweede seizoen op HBO Max.

0: is Radio Groot Haaltert.
1: Kom in, Toemano! Ik wenga, kom in!

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Aandacht, het station waar muziek in zit.

0: was niet zo'n groot succes, maar wel leuk om terug te horen uit de jaren 80. Albert West en Girls en Cadillac. Welkom erbij.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

Ultimate Chaos behoort altijd tot één van die echte sfeernummers op een feestje natuurlijk. En Casa Nova.

hits, dat is de hitkampioen met Harry Styles. En Watermelon Sugar, dat kan wel lekker zijn. We gaan naar Nederland met Tino Martin. En zij weet het helemaal live.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Dit is een Hitkampioen souvenir.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

als we Grease erbij gehaald hebben, mag je natuurlijk ook deze niet vergeten. Staying Alive en Drance maakte er in de 80's een zeer gesluide remake van. Dat was hem de hitkampioen. Fijn dat we meer mogen maken hebben.

0: Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina Hit Kampioen en Vind ik Leuk. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

was Lee Roberts. Ik ken hem beter als Arthur Connolly. De laatste jaren van zijn leven sleet hij in de Achterhoek, de Nederlandse Achterhoek, in het plaatsje Ruurlo. Sweet Soul Music uit 1967 in de Middle Veld Show. En Collie met Making Up Again. Waar je ook bent, waar je

0: Wat een woordspeling eigenlijk. Ja, het kan zomer zijn en ergens anders op de aardklote winter. En hartstikke koud natuurlijk. Ja, goed, dan krijg je. Het is maar een aardklootje, nietwaar, vrienden?
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou ben ik zelf meer een man van de zomers. Het hele jaar mag mij die koperen ploert daar aan de hemel staan. Ben je het met me eens? Nou, luister mee met André.

zie mezelf alweer helemaal lekker los en sexy schuifelen aan het zwembad. Achter de villa. Oh jongens, en dat op een late avond. Het zijn de Manhattans die we kennen van Kiss and Say Goodbye. En andere fijne muzikale hoogstandjes. Waaronder in dit geval de Shining Star uit 1980. De Middle of the Road Show geeft je bij deze helemaal gratis een cadeau. Michael Nesmith. Gezellig naar Rio.

0: nummers van deze serie werden geschreven door het duo Lennon en McCartney. De Beatles, de Beatles.
1: No reply.
0: No reply. Hallo, hallo. Dankjewel heren voor jullie fotografische bijdrage.

uit 1984. Panamarama, Rubber De Niro's Waiting. Panamarama, dat was een Britse meidenband die in 1980 is gevormd. Maar het werd spoedig een Panama-drama, ja. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag, 18 augustus. Blij dat u er weer bij bent. Onze leuke club, welkom. Dit is Weer of Geen Weer. De huishoudtip, het weerbericht, artiest van de dag en muziek. Laat ze maar allemaal komen, de hits. Ik heb Billy Ocean, ik heb Nederlandse formatie Doe Maar, ik heb Sydney Youngblood, ik heb Gérard Lenormand, ik heb Detroit en Merrill en vele anderen. Tweede plaat, we gaan even terug in de tijd met een of andere teletijdsmachine, de Jacksons en Lovely Me.

Ik heb twee bekenden overleden op een 18 augustus. De eerste, Alain Delon, dat was een Franse acteur. De man werd 88, overleed in 2024. En de tweede, een Amerikaans zanger, hij werd 73 jaar, Scott McKenzie, overleed 18 augustus 2012. Heel bekend werd hij met dit nummer.

Uit januari 1990, Dusty Springfield met In Private. Ik heb twee bekenden geboren op een 18 augustus. De eerste, Nonkel Jeff, die heette eigenlijk Ivo Powels. De man overleed in 2023, maar werd geboren 18 augustus 1938. En de tweede, Patrick Swayze, een Amerikaans acteur. Hij overleed in 2009, maar werd geboren 18 augustus 1952. Deze komt uit Vlaanderen.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Ik heb 3 tips, mevrouw, waarmee je verse bloemen gegarandeerd langer mooi en fris houdt. De eerste tip: wel, snijd de steeltjes schuin af met een scherp mes en vul de vaas met koud tot lauw water. Tweede tip: zorg ervoor dat er geen bladeren in het water hangen. Bacteriën nestelen zich graag op de bladeren, waardoor de stelen sneller gaan rotten. En de derde en laatste tip: ververs regelmatig het water. Giet vooral geen water bij in de vaas, maar ververs het water volledig 2 maal per week.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Dat was even duiken in de moderne hitparade. Justy met Just a Little. Een zwaar onweder, noodweer, treft het muziekfestival Pukkelpop bij Hasselt. En dat precies 15 jaar geleden. Het was 18 augustus 2011. 5 mensen komen erbij om het leven.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Michael Lanzo. Hij heet eigenlijk Michael Landuit, geboren in Isigem in 1979. Het is een Belgisch zanger en hij werd bekend in 2013 als winnaar van het televisieprogramma Belgium's Got Talent. Ik heb twee platen van hem, de eerste Mexico en de tweede Stop de Tijd.

Als je dat hoort, dan is het een of het ander. Hè? Ofwel beginnen we, ofwel gaan we stoppen. Het is het laatste. We gaan je uitwijven, vrienden. Maar eerst het weerbericht. Vandaag dinsdag 25 graden. De zon die is gaan kaarten met de andere planeten, maar het gaat regenen. Oei. Morgen woensdag 22 bij regen, donderdag 22, vrijdag 21 en zaterdag 20 graden. Volgende week maandag is het 22 en een dag ervoor, dan zijn we zeker zondag, hè? Dan is het 23. De vakantieoorde in Tenerife vandaag 25, in Las Palmas de Spanje 24, het is in Malaga 31, ja wat hè. En het is in Benidorm 29. Bedankt dat u bij ons was, bij Leven en Welzijn, tot morgen. We gaan eruit met de Detroit Spinners, It's a Shame. Bye bye, tot morgen.

Inderdaad, van harte welkom in een nieuwe aflevering van de dinsdagmiddag lunchbreak natuurlijk. En ja, je bent ervoor of je bent er niet voor. We zijn begonnen met Emerson, Lake en Palmer. Ze stelden zichzelf lekker voor natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wel moest ik niet meer doen natuurlijk. Nee. Emerson, Lake en Palmer natuurlijk. En dit allemaal met hun Peter Gunn. Ja. Goed, we zijn er weer hier deze dinsdagmiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan er weer tegenaan tot het einde van 1 uur natuurlijk hier op jouw radio. En ja, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en voor niets voor jou overal rond de wereld te bereiken. De lunchbreak natuurlijk, en inderdaad wel. En ik zou zeggen, stay tuned op jouw fantastische radiostation. Want we hebben weer een heleboel goede, lekkere muziek voor je klaarstaan. Hier is George Baker en Santa Lucia by Night.

0: Joyce Baker, ja, het begon allemaal met zijn groene tasje natuurlijk. Hè. De green bag van Joyce Baker. En dit allemaal hier in de lunch bij Santa Lucia by Night. Lekker warme song als je mij vraagt. En zeker in de zomer, hè, ja, inderdaad. Volop zomer aan het worden. En ja.
1: Is she really going out with him?
0: Dan is het lekker tijd om eventjes met de motor te gaan rijden natuurlijk.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

En dan hadden de Shangri-La's. En dit allemaal met hun leader of the pack. Het hoog een klein beetje opletten met de motors. En inderdaad wel, want ja, als het zomer is, dan rijden er wel veel motors. Dus altijd een klein beetje opletten. Tweemaal kijken als je geen motor in de spiegel ziet natuurlijk. Hier is Michael Jackson. Hier is hij met Thriller.

0: En de man die een lekkere naast de boel is gegrepen heeft natuurlijk. Hè. Hij was maar één keer betaald voor die lach hierop laten zetten. En ja, Michael Jackson maakte er miljoenen van. Thriller, Michael Jackson.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier zijn de Stray Cats en Rock This Town.

Onze onverheerlijke hit voor vandaag hier in Lunchbreak, deze dinsdag natuurlijk. En dat was muziek van The Stray Cats. En dit allemaal met hun Rock This Town. Alleen This Town natuurlijk, hè, maar ook de Lunchbreak is overal te bereiken en overal te beluisteren natuurlijk via het internet. En hier is Warren Zevon en de Werewolves of London. Lekker plaatje uit de jaren 70 natuurlijk, hè, inderdaad wel. Zijn eventjes de bak van de jaren 70 ingedoken.

Inderdaad, Warren Zevon en de Werewolves over London. Moet je niet tegenkomen natuurlijk in Londen, hè, maar het is een hele mooie stad als je er naartoe wil gaan. Wel, moet je het zeker doen in de zomer. En hier is Royce Royce en Wishing on a Star.

Royce Royce, we kennen ze natuurlijk ook nog van Car Wash en dergelijke meer. Maar dit was eventjes een lekker kalm nummertje. Wishing on a Star. Ja, als je deze avond kijkt naar boven, wel, dan zal je er wel een pakje kunnen zien, denk ik. Hè? Als er geen bewolking is, tenminste. Goed, dit allemaal gezegd zijn ze zijnde. Eventjes kijken, wat we hebben nog een plaatje klaarstaan, een klein beetje. En dit is hier The Human League. Ja, inderdaad, dat is ze. En hier komt ze. Met dit allemaal met Human. Tot zo voor het eerste nieuws van toen.

0: Radio Groot Haalt Het.
1: Lunchbreak Breaking News Toen.
2: In ieder geval smakelijk eten, dames en heren. En je luistert naar het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug in de tijd naar... even kijken, 2 december 2023. Op 2 december 2023 geeft Kiss een laatste live concert in de Madison Square Garden in New York. Vanaf dan zijn er nog shows, maar daarin is de Amerikaanse rockband enkel te zien als hologram. Met behulp van dezelfde techniek die ook door de Zweedse popgroep ABBA wordt gebruikt. Door de technologie zal Paul hoger kunnen springen dan ooit tevoren. Al dus bassist Gene Simmons. Hier is Kiss en dit al met hun rock and roll.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

En de aandacht is een hele grote hit deze zomer natuurlijk. Hè. Deze van Faithless samen met Baby Risha. En dit dan met haar New Religion. Van de Dance Saints. Zeker heel veel gedraaid natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Zo van harte welkom in deel 2 van de Newsbreak. Het is dinsdagmiddag. En als je pas zo afstemt, wel, je hebt al een stukje gemist van de Newsbreak natuurlijk. Maar we zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek. Hier zijn de Spinners. Of de Detroit Spinners, zoals je zelf wel eventjes lekker achteroverleunen met Could It Be, I'm Falling In Love. Ja, zomerliefde. Ja, het staat op het programma natuurlijk, hè, inderdaad wel.

0: 1986, een hele grote hit natuurlijk voor Taylor Dane. En dit allemaal met haar Tell It To My Heart. Eventjes aan de neus krabben. Moet ook gebeuren, deze middag. Als je aan tafel bent, smakelijk eten zou ik zeggen. En ja, stay tuned. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijd geworden voor
1: de spreek LP van de week.
0: Onze LP en artiest van de week. Hier is André Hazes. En het allemaal met zijn bloed, zweet en tranen.

En lekker Amsterdam, zoals je mij vraagt. Muziek van André Gaas is heel de week is hij onze artiest van deze week. Vandaag was het met bloed, zweet en tranen. Ja, inderdaad. Een song die door het leven gaat, zoals we zeggen. Inderdaad wel. Holländisch. En dit allemaal met zijn Aisha.

0: verteren.
1: Zo lekker te verteren, hè? Inderdaad, wel een lekker verteerbare plaatjes hier deze dinsdagmiddag met Olandisch en dit al met zijn Alicia. Ja. Zoals ik eventjes naar de klok keek, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan, met de 6 gangenminuutjes. En de lekkere plaatjes natuurlijk voor jou hier op de radio. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. En het is tijd voor onze toetjesplaat.
2: Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.
1: En onze toetjesplaat, wel, die is Dan Hartman en Instant Replay.
3: De toetjesplaat van de dag.
1: Tot morgen, bye bye.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aandert.

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: For the dance in Colombia.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Dekker Radio. Menno Dekker.

Welkom bij dit uur Dekker Radio. En je kon het niet zien, maar dit waren vier niet-blonde dames. Four Non-Blondes, zo noemden ze zich. En What's Up uit 1993. Dat is alweer een tijdje terug, zeg.

0: Hoor je? Noemen ze nou een kopstep? 10cc. En een nummer uit 1972. Donna.
1: Oude meuk.
0: Ja, nog meer oude meuk. The Ides of March. Bij Dekker Radio. Nog zo'n oude. Maar wel een mooie. Vehicle.

far l'amore, comincia tu. Eindelijk begint de liefde. Libelai uit 1977. En die pauken, die hoor ik over een uur nog steeds op mijn koptelefoon. Oh. En die zijn al lang uit. Wat een knal zeg. Even rust in de tent. Ja, dat is goed. Michael Franks bijvoorbeeld. Met Now the Summer is Here. Zingt hij.

0: Mooi nummer uit 2011 van Michael Franks. Now that the summer is here. Dat was wel duidelijk, hè? Wekker Radio gaat verder met Bram Vermeulen en de toekomst.
1: Wekker Radio met Menno Dekker.

Leuk liedje van Bram Vermeulen en de Toekomst. Jij en ik. Dekker Radio gaat verder met The Beatles tot aan het half uur. En deze oude zong.

0: Wat een raar liedje eigenlijk, hè, van de Beatles. Maxwell Silverham. Ik kijk op de klok, maar we moeten gaan schakelen met Studio 2.
1: Deze drie. Zo.

Edgar Winter Group. Een fraaiels hitje in 1973. Nou, bij Dekker Radio zijn de ritjes altijd gratis, dus je hebt weer mazzel. Deel 2 van dit uur, Linda Rose en Jessica zijn. En die doen alles of niets. Zo'n keuze, hè? Daarna Jair Faria.

Beetje vreemd dit, hè? Beetje onwennig. Lijkt wel of hij aan het zoeken is hoe hij het moet doen. Jair Faria. Doe het beter. Hij kan het beter waarschijnlijk. Zomerradio. Dan maar Dolly Parton.

de rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze.

levens grote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man maar vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen?

0: als ze maar waterdicht zijn. Kapblazen. Kap, kap, kapblazen. Maar dan van rubber. Rubberen laarzen.
1: Dit is toch ernstig, hè?
0: Voor Maneskin. Om genade te vissen.
1: Na jaren kwam ik deze weer eens tegen in het archief. Ik denk, nou, die draai ik een keertje. Maar het is toch ook wel verschrikkelijk. Hij noemde zich Dingetje en rubberen kaplaarzen. En nou maar eventjes naar Italië met een stukje Italiaans gerecht, denk ik. Prison call in ancient and chuso.
2: Prison call in ancient and chuso.
3: You the cool maze, say one. Prison call in ancient and chuso. All right.
1: Nou, daar gaan we dan, hoor. Originele boomketelmuziek bij Dekker Radio. Doe je mee? Daar gaan we dan.

0: Ze is eigenlijk in de muziekwereld gestart dankzij de hulp van Prince. Dat was Sheila E. met haar eerste grote hit, The Glamorous Life.
1: De Turbulentie Show met Sha.

zo onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het was nog even Teddy Swings in die turbulente show met Guilty. Dit plaatje mogen we gaan beschouwen als een zomerhit uit de jaren 80. Het heeft wekenlang op één gestaan. Ze had enkele grote hits, maar dit was de eerste van

0: Als je de vrede in huis wil bewaren, dan is het maar beter dat de man gaat stofzuigen en elke dag eten klaarmaakt. What a man gonna do, dat waren de Jonas Brothers.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

De kans zit er zeer groot in dat dit de zomerhit anno 2026 gaat worden. Deze van Topic en Biggie G, Sorry Papi. En de hits die blijven komen in die turbulente show met het succesverhaal uit 1986 van Peter Cetera. Tonight.

altijd zeer aangenaam om naartoe te luisteren. En daar besteden we te weinig aandacht aan. We weten het, maar we doen er af en toe wel iets aan. Dat was Judas Saint, si tu m'appelles, Mélancolie. En dit is het succesverhaal.

0: zoals toen.
1: Het geluid en de techniek van nu.
0: Met de muziek van je leven.
2: Jee, daar heb je hem weer.
3: Peter Abelo.

0: Vlaamse retro. Goudzoeker. Goudzoeker.
1: Vijf sterren schijf.

0: hele dag voor jou.
1: Een uur lang de beste golden oldies uit de muziekgeschiedenis.
2: Uit de muziekgeschiedenis.
1: Let's kick it.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothalterd.
2: Radio station with more ears than listeners.
3: We play the best music. Only the biggest hits. Playing right here, right now.
4: Bums van der Ieren, bums van der A. Meisjes, zeg toch ja, ja, ja. Bums van der Ieren, bums van der A. Zeg toch.

0: Oh, wij wel. De lekkerste hits tijdens jouw zomer. De lekkerste hits tijdens jouw zomer. De lekkerste hits tijdens jouw zomer.
1: Doe het niet. Oh, doe het niet. Vooral als moeder het ziet. Maar gaat ze heen, dan zeg ik snel. Oh, doe het wel. Oh, doe het niet. Ik beef net als een riet. Oh, doe het niet. Ik ben zo bang als ze mij zit kussen in de gang.

het wel. Oh, doe, doe, doe, doe, doe het niet. Ik beef net als een riet. Oh, doe het niet, ik ben zo bang. Als ze mij zit kussen in de gang. Laat mij gerust, ik heb nu geen lust. Maar morgen dan ben ik weer vrij. Kom dan heel gauw bij mij terug. Dan is er mijn moeder niet bij. Oh, doe, doe, doe, doe, doe het niet. Vooral als moeder het ziet. Maar gaat ze heen, dan zeg ik snel. Oh, doe, doe, doe het wel.

is en blijft toch een zeer leuke, vrolijke plaat van Paul Simon met You Can Call Me Al. Hoi, mijn naam is Jan en fijn dat je luistert naar deze frequentie. En ik breng jou 1 uur lang de leukste klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90. En voor

0: Het tamelijk autobiografische nummer van de zanger van 10cc, Eric Stewart. Die werd bestolen tijdens een vakantie op Barbados.
1: Verhoeven op de radio.

0: Een van de laatste platen die ze in de jaren 80 hadden uitgebracht. ABBA met The Day Before You Came. En dit is de eendagsvlieg uit 1988. The boys band Brother Beyond met The Harder I Try.
1: Verhoeven op de radio.

De hitmachine die terecht de King of Pop werd genoemd. Op muzikaal vlak dan. Michael Jackson met zijn wannabe Starting Something. En dit is een andere grote manier. Sting met If I Ever Lose My Faith.

stond misschien mee te wiebelen op de tonen van Willie Ocean met zijn Love Really Hurts Without You. En als het niet zo is, dan is dit misschien ook nog een andere kant. Stevie Wonder met Part-Time Lover.

Say Something, Bob Marley and the Wailers met Could You Be Loved. Wat ga ik nog zeggen? Dat dit het einde is van ons uurtje hier op de radio. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Dag.

0: Gold, Gold vandaag hier op de radio. Met zo net nog als opener. Allee, chapeau. Je pense à elle, elle pense à moi. Wees van harte welkom. En dit zijn ABBA, Agneta, Benny, Bjorn en Frida. Dat is je mother now.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Billy Jackson, My Man is a Sweet Man. All gold vandaag hier op de radio. Met nu uit de begin jaren 70, Corrie en de Regels. Huilen is voor jou te laat.

sicr het jaar 1967 in de alcoholcorrectie, de Bokstops en de Lutter. En dit zijn de Bee Gees. Spiks en Specks.

De goldcollectie met Gloria Gaynor, halfig jaren 70 in Afrika, Say Goodbye. En dit dateert alweer uit 1983. Daniel nam deel aan het Euro.

Cold Gold vandaag hier op de radio met Daniel O'Julie en Nachten van Parijs van Samantha. Terug naar 1962 met Elvis Presley. I Can't Help Falling in Love.

0: Elvis en de Porto's net na elkaar hier in de Old Gold Collectie. Met nu uit het jaar 1975, Harpo, de Eendagsvlieg en Movie Star.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold Collectie.

Linda Scott op het einde van deze Old Gold Collectie. And I've told every little star. En we hebben nu hier op het einde van deze Old Gold Collectie een klassieker van je welste selector on my

0: Hoi, Koopman.
1: U luistert naar het Muzieklabyrint.
2: Ja.

0: It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful to me, Neil.
1: Het Muzieklabyrinth.
2: Een programma waarvan je de symptomen met de tijd leert kennen.

0: Gabi'nin.
1: Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Groothaaltert, je kan hem geen dag meer missen.

Als ik naar die oude molen kijk, lustig draaiend in de wind, geef ik steeds van mijn bewondering blijk. Is of daar mijn hart iets vindt. Soms blijf ik dan in gedachten staan en dan denk ik weer aan haar. Dan voel ik mijn hart weer snel.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: kiest voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

mee naar boven. Neem deze kans te buiten. Het is gratis, ik heb geen zweet voor je. En ik snurk niet in mijn salaat. Ik heb neonlicht, ik heb een spiegel, tijgerbalsem en vioolmuziek.

0: kom je naar boven.
1: Zeg niet nee, ik ben Guido Del Canto,
0: de beroemde chansonnier.
1: Wat zeg je, nog nooit van gehoord?
0: Ach, je weet niet wat je mist.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.